is home, Christopher Street.

Dat was It Happens in Brooklyn, een romantische muzikale komedie van Richard Worf. Met een hoofdrol voor Frank Sinatra en verder Jimmy Durante, Catherine Grayson en Bobby Long. En een studioorkest onder leiding van Johnny Green. Dit is The Sound of Movies bij de Concertzender met filmmuziek van Julie Stein. Dan nu Ruggles of Red Gap, een televisieuitzending was dat uit 1957, gebaseerd op de beroemde comedy van Harry Leon Wilson, die voor televisie werd bewerkt door David Shaw. De liedteksten stammen van Leo Robin. Met zang van Michael Redford, Peter Lawford, Jane Powell en David Wayne. De Buster Davis Choir en verder een studioorkest onder leiding van Buddy Brackman. Ruggles of Red Gap.

Ook dit is muziek van Julie Stein, Ruggles of Redcap, een televisieuitzending uit 1957. Met zang van onder meer Michael Redford en Peter Lawford, de Buster Davis Choir en een studioorkest onder leiding van Buddy Bragman. In ons programma The Sound of Movies en de serie Jazz in de film. Samenstelling voor de concertzender Kees Hoogenbeek.

En deze tune betekent weer een nieuwe aflevering van The Sound of Movies bij de Concertzender. U kunt gaan luisteren naar aflevering 50 in de reeks Jazz in de Film met filmmuziek van de Amerikaanse componist Leonard Bernstein. Hij leefde van 1918 tot 1990. On the Town, een romantisch muzikale comedy van Stanley Donen en Gene Kelly uit 1949. De teksten zijn geschreven door Olive Green en Betty Comden. En de score bevat ook de songs Prehistoric Man, Main Street, You're Awful en Count on Me, gecomponeerd door Roger Edens. En u hoort de zang van de hoofdrolspelers Frank Sinatra, Gene Kelly, Julius, Manchin, Bern Hoffman. En zij worden begeleid door een studioorkest onder leiding van Lenny Hayton.

especially me. I'm Mr. Chow.

0: that we appreciate.
1: En dat was zang door de hoofdrolspelers van de film Under Town uit 1949. Frank Sinatra, Gene Kelly, Jules Manchin, Bern Hoffman. En ze werden begeleid door een studioorkest onder leiding van Lenny Hayton. Muziek dus van componist Leonard Bernstein. En daarmee gaan we verder. 3 dance episodes from Under Town door de New Philharmonic onder leiding van Leonard Bernstein in een opname uit 1964.

En dat was tot besluit van deze aflevering van The Sound of Movies, gewijd aan muziek van componist Leonard Bernstein. De New York Philharmonic, onder leiding van de componist zelf in een opname uit 1964 met Three Dance Episodes from On the Town. Het programma werd samengesteld door Kees Hogeveen.

Muziek staat centraal bij de concertzender 's nachts en overdag. Niet alleen thuis of op het werk, maar ook onderweg. En dat alles dankzij de nieuwe concertzender Radio App voor Android, iPhone en iPad. Klassieke muziek, jazz, pop, wereld of oude muziek. Alles is handig gerangschikt en gemakkelijk vindbaar. Want dat is de kracht van de concertzender Radio App. U kunt hem nu gratis downloaden via Google Play of App Store.

0: U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. In de serie Jazz in de Film, aflevering 49, met filmscores van de Engelse componist Judy Steen. Hij werd in 1905 in Londen geboren en overleed in 1994 in New York. En zijn eerste score schreef hij in 1927. En muziek wordt tot en met de dag van vandaag gebruikt in allerlei films en televisieseries. En deze keer zijn songs Three Coins in a Fountain en scores voor de film It Happened in Brooklyn en Anchors Away te horen. We beginnen met scores uit Anchors Away 1945, teksten van Sammy Kahn met zang van Gene Kelly en Frank Sinatra, opgenomen in de MGM Studio met het MGM Studio Orchestra onder leiding van George Stoll.
1: We hate to leave, yeah, we hate to leave. But when they give you leave, you gotta leave. Oh, our hearts bleed.

pin-up gals that we so enjoy.

0: De muziek die u zojuist hoorde was afkomstig uit de film Anchors Away uit 1945 met teksten van Sammy Kahn. Zang van Gene Kelly en Frank Sinatra. U hoorde het MGM Studio Orchestra onder leiding van George Stoll. U luistert naar filmmuziek en wel van Judy Stein. It Happened in Brooklyn, film uit 1947. Met zang van Frank Sinatra wederom. Jimmy Durant, Bobby Long, de Starlighters en Andre Previn bespeelt de piano. U hoort wederom de MGM Studio Orchestra onder leiding van Johnny Green dit keer.
1: You mind if I give you a small rundown?
2: No, not at all. Sit down.

Dat was vol muziek uit It Happened in Brooklyn, een film uit 1947. Zang Frank Sinatra, Jimmy Durant, Bobby Long en de Starlighters. En de pianist was Andre Previn. U hoorde ook het MGM Studio Orchestra onder leiding van Johnny Green. We luisteren naar filmmuziek van Julie Steen. Song uit de Three Coins in the Fountain. En dat is een film uit 1954 met tekst van Sammy Kahn. Zang van Frank Sinatra en een studioorkest onder leiding van Nelson Riddle.

Zang was dit van Frank Sinatra Studio Orkest onder leiding van Nelson Riddle. Het was muziek, zong uit de Three Coins in the Fountain uit 1954 op tekst van Sammy Kahn. En de volgende song is ook uit de Three Coins in the Fountain, zoals bewerkt in de filmscore door Victor Young in 1954. En nu uit te voeren door een studioorkest onder leiding van deze Victor Young.

Dat was een studioorkest onder leiding van Victor Jong. En Victor Jong die maakte ook de bewerking van deze song Three Corns in the Fountain. Een film dus uit 1954. U luistert naar filmmuziek van Judy Steen. Tot slot twee ouvertures. De ene is uit Bells Are Ringing uit 1960. En de tweede is uit Gypsy uit 1962. U hoort de National Symphony Orchestra onder leiding van Jack Everly.

En dat waren tot besluit van deze Sound of Movies, twee ouvertures. De eerste was Bells Are Ringing uit 1960 en Gypsy uit 1962 was de tweede. Filmmuziek van Judy Steen, uitgevoerd door de National Symphony Orchestra onder leiding van Jack Everly. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Kees Hoogenbirk.

Bij de concertzender hebben we de film gestart en dat betekent dat u kunt gaan luisteren naar The Sound of Movies. Vandaag is dat muziek uit de film The Wonderful World of the Brothers Grimm. En de muziek is van de Amerikaanse componist Leigh Harline. Hij leefde van 1907 tot 1969. Het is een biografische film over de Deense broers Wilhelm en Jacob Grimm. De regisseurs van de film zijn Henry Levin en George Pal. Het MGM Studio Orkest vertolkt de soundtrack.

U luistert naar muziek uit de film Step Lively. Nou is dit een live radioprogramma en we doen nog ouderwets vanavond en deze middag met vinyl. Dus de technicus draait nu de grote grammofoonplaat om en zet de naald er weer boven. En we gaan weer gewoon verder met de rest van de muziek uit de film Step Lively.

That's All, zongen ze. Nou, u hoorde het filmmuziek van Judy Stein uit de musical film Step Lively uit 1944. Er zijn toen songs gemaakt die het niet hebben gehaald, zoals je dan zegt. Songs die niet werden gebruikt in de film. Daar laat ik u graag toch nog twee van horen. Frank Sinatra zingt samen met Gloria De Haven twee songs, twee ongebruikte songs uit de film Step Lively.

It's only money, it's only gold, zongen ze. U luistert naar filmmuziek van Julie Stein. Drie songs uit de film Double Dynamite. Frank Sinatra, Groucho Marx en Jane Russell. Nog meer muziek van Julie Stein. Theatermusical High Button Shoes uit 1947. Gaat er een heleboel nummers uit horen. En u zal ook heel veel herkennen, want er zit ook bewerking in. Bijvoorbeeld in de Tribute to Jerome Robbins. Daar hoort u muziek terug van Leonard Bernstein, van Stephen Sondheim, Jerry Bock en Moose Charlap. Alles gespeeld door de Boston Pops Orchestra onder leiding van John Williams.

In dit programma The Sound of Movies zijn we heerlijk bezig geweest met grammofoonplaten omdraaien, rechtzetten, de naald erboven. En dat allemaal om u filmmuziek te laten horen, gecomponeerd door Julie Stein. Dit programma, The Sound of Movies, werd samengesteld voor de Concertzender door Kees Hoogenberg.

U luistert naar de Concertzender en u heeft het al begrepen. Met deze tune kunt u weer gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Voor de 295ste keer aandacht voor jazz in de film en daarbinnen voor de 31ste keer aandacht voor de componist Piero Piccioni. Het boek La Dame aux Camélias is de spreekwoordelijke roman uit de periode van de romantiek. In 1848 romantiseerde Alexandre Dumas junior in zijn boek de tragische geschiedenis van een volksmeisje uit Normandië dat als courtisane in Parijs roem vergaarde bij aristocraten en kunstenaars. En daar bezweek ze al op haar 23ste aan de TBC. En deze tuberculose velde haar een half jaar voordat ze door de roman van Dumas onsterfelijk zou worden. Het verhaal van de dure prostituee zorgde voor een schandaal, ook in de toneelbewerkingen of als opera. La Traviata van Verdi werd in 1853 dus ook met zulke gemengde gevoelens ontvangen. En in 1912 werd het boek voor het eerst verfilmd met Sarah Bernhardt in de titelrol en ze zouden nog tientallen verfilmingen volgen. In het Engels heette La Dame aux Camélias veelal Camille, naar de bloem Camellia japonica. In de zwijgende film Camille uit 1921 speelt Rudolf Valentino de jonge man Armand Duval. En dat is dus de jonge man die verliefd wordt op de donkerharige schoonheid. En niet voor niets heeft deze Armand Duval dezelfde initialen als Alexandre Dumas. De schrijver zelf namelijk was in zijn jeugd als een blok gevallen voor deze dame. Het dramatische verhaal is ook overgezet naar de moderne tijd, waarin er minder problemen werden verwacht met de censuur. De Amerikaanse regisseur Radley Metzger had naam gemaakt in de porno-industrie voordat hij zich, medio jaren 60 was dat, ging richten op het importeren van kunstzinnige erotische speelfilms uit Scandinavië. En zo kwam hij op het idee dat hij ook dit soort films zelf kon maken. Met zijn sterke gevoel voor belichting, chique locaties en spannende mise-en-scènes kwam hij in Italië terecht. En daar draaide Metzger in 1969 een nog verder geërotiseerde versie van La Dame aux Camélias met de Engelse titel Camille 2000. Het verhaal wordt hierin weer verteld vanuit de hoofdpersoon, de jongeman Armand Duval, een rol in dit geval van Nino Castelnuovo. En de dame heet ook weer Marguerite Gauthier, gespeeld door de Française Danielle Gobert. In de vrijgevochten jaren 60 is zij verslaafd aan seks en aan geld. Nieuw aan deze versie is dat ze nu verliefd wordt op de knappe zoon van een industrieel in Rome. En de argwanende, de dominante vader van die jongen, is er de oorzaak van dat de prostituee sterft aan een overdosis drugs. De score bij Camille 2000 is een kolfje naar de hand van Piero Piccioni. De lange titelrol begint met een romantisch liefdesthema, maar gaat over in muziek die past bij alle woeste orgies in de dure villa van de Gaul Girl. Piccioni was een meester in het componeren van achtergrondmuziek die door de instrumentatie, in dit geval van Hammondorgel, elektrische gitaar en staccato bespeelde saxofoons, tragiek en onheil laat doorklinken. En de score van Camille 2000 die werd gearrangeerd en ook gedirigeerd door de componist zelf.

En het was een studioorkest onder leiding van Alfred Newman. Muziek afkomstig van de film How to Marry a Millionaire, een romantische comedy van Jean Negulesco uit 1953. Met beroemde actrices als Marilyn Monroe, Betty Grable en Ron Bacall. Gaan we verder met de muziek van Alfred Newman. Als aanvulling volgen er nog twee thema's uit beroemde scores van Alfred Newman. Thema Conquest uit de avonturenfilm Captain from Castile uit 1947. Henry Mancini en his Big Band hoort u en het jazzarrangement stamt van Henry Mancini.

En als u deze scores herkende, ze waren uit het thema Conquest uit de avonturenfilm Captain from Castile uit 1947. U hoorde Henry Mancini en his Big Band. En Henry Mancini heeft zelf ook het arrangement gemaakt. Gaan we nog naar een thema uit de film A Certain Smile uit 1958. U hoort een studioorkest.

Een studioorkest speelde het thema uit de film A Certain Smile. 1958 is deze film gemaakt. En tot zover deze aflevering van de Sound of Movies, samengesteld weer door Kees Hoogenberg.

Welkom bij de Concertzender. Aflevering 43 in de reeks Jazz in de Film. Met daarin alweer het derde programma over de componist David Rexon. David Rexon die leefde van 1912 tot 2004. Hij studeerde onder andere bij Arnold Schoenberg. En hij was een bijzonder goede vriend van George Gershwin. En speelde later met Benny Goodman en zijn orkest. David Rexon componeerde voor meer dan 100 films, tekenfilms en tv-series. U kunt nu luisteren naar, en let wel, een grammofoonplaat. Een echte oude LP. En de technicus zit al handen wrijvend achter de draaitafel om dit mooi voor u te laten horen. Force of Evil, zo heet de film. Een film noir van Abraham Polonsky uit 1948. Een advocaat regelt de zaken van een crimineel uit het gokcircuit van New York. U luistert naar het studioorkest onder leiding van de componist zelf, David Rexon.

0: Force of Evil, een film noir van Abraham Polonsky uit 1948. En het was dus David Rexin die daar de muziek voor schreef. Dat heeft hij ook gedaan voor tekenfilms. We laten nu muziek horen uit Giddy Up, Unicorn in the Garden en Madeline. Films uit 1950, 1953 en 1952. Filmmuziek van David Rexin.
1: Here is the entire portion of Giddy Up, scored by David Rexin, that accompanies the dancing horse. The composer has called this dance sequence Hoof Loose and Fancy Free, or What Killed Vaudeville?

In dit programma The Sound of Movies luistert u naar filmmuziek van David Raxin. En zojuist heeft u muziek gehoord bij 3 tekenfilms. Dan nu weer naar het grotere werk. U luistert naar Carrie, een romantisch drama van William Wyler uit 1952. Het boerenmeisje Carrie Meeber trekt naar de grote stad Chicago op zoek naar succes. Maar door haar goedgelovigheid komt ze echter al gauw in de problemen. De hoofdrollen speelden in die film Laurence Olivier en Jennifer Jones. U luistert naar Carrie, muziek van David Raxin.

Ja, dat waren de romantische stemmen, althans met veel violen erachter, van Laurence Olivier en Jennifer Jones. I can't live without you, said he. Say you love me. En zei, I will be a decent wife for you. En dat was in 1952, de film Carrie, met muziek van David Rexon. Dan nu een andere film, en dat is Separate Tables, een romantisch drama van Delbert Mann uit 1958, met in de hoofdrollen Rita Hayworth, Deborah Kerr en David Niven. Het speelt in een hotel aan de kust in Bournemouth. En dat hele hotel zit vol met roddels en intriges. 'S Nachts slaapt men vaak bij elkaar in slaapkamers, maar overdag zit men aan separate tables.

In dit programma The Sound of Movies, voor de Concertzender samengesteld door Kees Hoogenbeerk, heeft u geluisterd naar muziek van David Rexin. De techniek en aan de ouderwetse draaitafel zat Ruud Kluten en de presentatie deed Evert-Jan Nachtegaal.

Dit is de Concertzender en dit is The Sound of Movies. Met aflevering 41 in de reeks Jazz in de Film. Dit is de derde aflevering over de Amerikaanse componist en songwriter Harold Arlen. Zijn muziek werd in honderden films gebruikt. Zelfs na zijn dood zijn er nog een honderdtal films waarin zijn songs en muziek worden gebruikt. Tot vandaag de dag aan toe. Maar in deze aflevering komen scores uit de jaren 40 en 60 aan bod. We beginnen met muziek uit de film Cabin in the Sky, een fantasy musical van Vincente Minnelli uit 1943. Met zang van Ethel Waters, de Hal Johnson Choir, Louis Armstrong, Lena Horne en Eddie Rochester Anderson. De teksten zijn van E.Y. Yip Harburg. Extra muziek werd gecomponeerd en gearrangeerd door Roger Edens. Verder hoort u het MGM Studio Orchestra onder leiding van Georgie Stoll en Louis Armstrong en his orchestra.

And I was in love, zong de meneer. Fallen Angel, daar was deze muziek uit. Een filmnoir van Otto Preminger uit 1945. En de muziek was van David Wrexham. Want u luistert in dit programma naar filmmuziek van David Wrexham. Nu uit de film Whirlpool. Eveneens een filmnoir van Otto Preminger uit 1949. En deze film gaat ook over een moord. En de dader is een kleptomane en die wordt beschuldigd van de moord, omdat ze dat gedaan heeft, waarschijnlijk via een hypnose. U hoort de main theme en de trailer. Het studioorkest onder leiding van David Wrexham.

Ik verslik me bijna in de popcorn, zo spannend is dit allemaal. U hoort de muziek uit de film Whirlpool. U luistert in dit programma naar filmmuziek van David Rexen. Ook in de volgende film gaat het over moord. Het is dus eigenlijk een moordprogramma wat we hebben. De film heet Laura. Laura en de detective, daar gaat deze film over. Een prachtige zin daaruit is: "The story of a love that became the most fearful thing that ever happened to a woman." U hoort, de film is uit 1944 trouwens, u hoort de Laura Suite, Theme and Variations. Het studioorkest staat ook nu weer onder leiding van de componist David Rexen.

Dit was muziek voor de film Laura. In dit programma The Sound of Movies, dat voor de Concertzender werd samengesteld door Kees Hoogenberg, heeft u kunnen luisteren naar muziek van David Rexin.

In het Paleis van de Weemoed weet presentator Sjaak Rodenburg een geweldige sfeer te treffen met interessante artiesten uit het verleden die soms al vergeten zijn. Het repertoire is breed, blues en jazz, afgewisseld met bekende en minder bekende vocalisten. Iedere eerste en derde zaterdagavond van de maand van 9 tot 10 uur, het Paleis van de Weemoed.

Dit is de Concertzender, het radiostation dat 24 uur per dag muziek uitzendt. Van klassiek, jazz en blues en wereldmuziek tot hedendaagse muziek. Meer informatie over al onze programma's kunt u vinden op onze site www.concertzender.nl. En daar vindt u ook informatie over de manier waarop u ons kunt steunen, want dat is meer dan ooit van belang. Word donateur van de Concertzender en wij kunnen onze bijzondere programma's blijven uitzenden. www.concertzender.nl. Dan nu het filmmuziekprogramma Ongehoorde Scores. Aflevering 2 over de score van de Amerikaanse componist Jerry Goldsmith voor Alien, een science fiction thriller van Ridley Scott uit 1979. Goldsmith won er de Anthony Asquith Award for Film Music mee. We beginnen met een aantal aangepaste en extra versies van delen van de score door het National Philharmonic Orchestra onder leiding van Lionel Newman.

0: anyone.
1: There we go. Okay, the one bar.

U luistert naar filmmuziek van Harold Arlen. Zo luistert zojuist uit Star Spangled Rhythm, een muzikale komedie van George Marshall uit 1942, met de nodige dialogen daarbij. The Sky is the Limit is een romantische musical van Edward Griffith uit 1943. Over een piloot van de Flying Tigers, zoals de titel al doet vermoeden. Met Fred Astaire in de hoofdrol, ook hier teksten van Johnny Mercer. En met zang van Sally Sweetland, die zong voor actrice Joan Leslie en Fred Astaire. Ze worden begeleid door Freddie Slack en his orchestra.

One for my baby. Ook die song werd geschreven door Harold Arlen voor de romantische musical The Sky's the Limit uit 1943. We slaan 20 jaar over. I Could Go On Singing is een film uit 1963 over een beroemde zangeres die in Londen een concert geeft. Met Judy Garland in de rol van de zangeres. Hier is de titelsong uit de film, op tekst van E.Y., oftewel Jip Harburg. Judy Garland zingt met begeleiding van een studioorkest onder leiding van Maud Lindsay.

Judy Garland zong met begeleiding van een studioorkest onder leiding van Mort Lindsey I Could Go On Singing uit de gelijknamige film van 1963. U hebt geluisterd naar The Sound of Movies met filmmuziek van de Amerikaan Harold Arlen. Samenstelling Kees Hoogenberg.

The Art of the Improvisers is een programma voor avontuurlijke luisteraars met actuele grensverleggende muziek uit het recente verleden. Geen gebaande paden, maar vaak improjazz uit Europa of de VS. Iedere zaterdagavond van 6 tot 7 uur, The Art of the Improvisers.

Dit is de concertzender met het filmmuziekprogramma Ongehoorde Scores. Het thema van deze aflevering is wel muziek, geen beeld. We laten u de score horen van Soul Ecstasy. Een onafhankelijke productie uit 1972 van Fulton James. Hij overleed in 1979. De film is nooit gezien, want hij is verloren gegaan. Maar de score is wel opgenomen. En wel door Inner Thump, een gelegenheidsformatie bestaande uit Paul Garcia, drums, Rich Morel, bas en Jimmy Redcloud, gitaar. De componist is niet bekend. Luistert u naar de score van Soul Ecstasy.

Dat was muziek voor een nooit uitgebracht video vapor game met de naam Fall of Troy, gecomponeerd en uitgevoerd door Gunnar Madsen in 2004. Dit was Ongehoorde Scores. Onder het motto Wel muziek, geen beeld lieten we u muziek horen voor films die nooit te zien zijn geweest. Samenstelling Kees Hoogenbirk.

De tune zegt het al. U kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Voor de 297ste keer jazz in de film. En daarbinnen gaan we voor de 32ste keer aandacht besteden aan de muziek van Piero Piccioni. In dit geval voor de film Colpo Rovente uit 1970. In de jaren 70 produceerde de Italiaanse cinema reeksen misdaadfilms die enerzijds waren afgeleid van de Amerikaanse film noir uit de jaren 40 en 50 en anderzijds wortelde in de eigen traditie van de goedkope pulp die je bij de kiosk op het station koopt voor een saaie treinreis. Zo'n pocketboekje werd gedrukt met een gelige kaft en dit type film heet dan ook giallo. En de giallo is meestal een B-film, voor weinig geld gemaakt, maar met genoeg grove effecten om een bepaald publiek te trekken. De snelle productievorm die maakte het ook mogelijk dat de filmmakers konden spelen met camera-instellingen en montagetechnieken. Het verhaal was vaak onlogisch, met thriller-elementen die sensatie moesten opwekken. En het is dan ook de taak van de componist om hierin enig verband aan te brengen. Een fascinerend voorbeeld hiervan is Colpo Rovente. Het verhaal is zo schokkend origineel weergegeven dat de film eigenlijk niet in het genre van de giallo past. Het is eerder een mix van psychedelische horror en de Italiaanse pseudodocumentaires over bizar menselijk gedrag. Ze waren populair in de jaren 60, deze zogenaamde Mundo-stijl. Colpo Rovente, wat zoveel kan betekenen als gloeiend of schroeiend pistoolschot, wordt in 1970 gedraaid in New York. Pierre Zuffi, bekend als decorontwerper, regisseert hiermee zijn enige film. In de eerste instantie gaat het over een detective die de moord op de directeur van een farmaceutisch concern moet onderzoeken. En al snel wordt het plot ondoorzichtiger. Medicijnexperimenten op jongeren, drugsverslaving, rassendiscriminatie, klassejustitie, sadomasochisme en gruwelmoorden, ze worden door elkaar gemonteerd. Maar gelukkig is de score van Piero Piccioni. Hij verbindt namelijk alle moorden met een van zijn meest dynamische composities. En hoe macaber die aanleiding ook is, het thema neemt een intrigerende aanloop om dan uit te barsten in een fel ritme van de koperblazers, dat zo aanstekelijk klinkt dat je hoopt dat er snel een nieuw slachtoffer zal vallen. Voor de drugsparties componeert Piccioni zinsbegoochelende dansmuziek met een Mexicaanse twist en voor een LSD-trip hallucineerde avant-garde. Colpo Rovente heeft inmiddels de cultstatus. In 2004 werd het op Filmfestival van Venetië een complete versie van de film vertoond die 22 minuten langer is dan de montage uit 1970. De soundtrack is vorig jaar opnieuw uitgebracht met alle alternatieve opnamen als bonustracks. Het studioorkest dat u gaat horen is in drie sessies gedirigeerd, en wel door Piero Piccioni, die ook de piano bespeelt, en door Gianfranco Plenizio. En de solisten zijn Antonello Vannucchi op Hammondorgel, Gianni Basso op tenorsax en Dino Piana op trompet. En de staccato koorzang die komt van I Cantori Moderni di Alessandroni.

U hoorde Five Miles to Midnight van Jacques Loucher. Jacques Loucher staat nog aan het begin van zijn loopbaan in de cinema en dan moet je onderaan beginnen. En net zoals nu is dat vaak bij de televisie. In 1965 maakt hij de muziek bij de komische televisieserie Une chambre à louer, oftewel kamer te huur. De regie is van Jean-Pierre Dessagna. En Henri Serre speelt een professor filosofie aan de Sorbonne die een studiootje zoekt om zijn boek te schrijven, liefst in alle rust. En zo komt hij terecht bij de familie Dulac, die tijdens de oorlog in Algerije hun zoon hebben verloren en er is dus een kamer vrij. Loucher componeert de muziek voor 26 afleveringen van elk 13 minuten. Hij maakt populaire dansmuziekjes en een thema voor Fabienne, de verloofde van de professor, die het maar niks vindt dat hij bij dit gezin met een mooie dochter intrekt.

Muziek van Jacques Loucher, gecomponeerd voor de televisieserie Une Chambre à Louer. Maar Loucher maakte ook muziek voor spannende televisieseries. Voor Rocambole uit 1964 kan hij naar hartelust muziekstijlen uit verschillende tijdvakken met elkaar combineren. Hoewel het verhaal zich afspeelt in de late 19e eeuw, introduceert Loucher een ondeugend gefloten deuntje in jazztempo. Hoofdpersoon Rocambole, gespeeld door Pierre Vernier, is een heer uit de Belle Époque die geregeld gemaskerd optreedt, maar aan zijn hoge hoed van het formaat kachelpijp blijft hij voor de oplettende kijker goed herkenbaar. Na de twee thema's uit Rocambole gaan we zometeen verder met twee composities die Loucher maakte voor de televisieserie Roulette à Billes. Wederom een kostuumserie gemaakt van 1966 tot 1969 in 30 afleveringen van een kwartier. En het is regisseursdebuut van Yves Boisset. Joseph Rouletabille, gespeeld door Philippe Auguste, is een speurneus gekleed in Schotse ruitjes met een pijp à la Sherlock Holmes. En ook dit keer weerhoudt het Loucher er niet van er een lekker jazzritme onder te zetten. Dit keer gecombineerd met clavecimbal. En daarna, na dit stuk dus, laten we themaatjes horen die Loucher maakte voor de serie Les Nouvelles Aventures de Vidocq. Gemaakt van 1971 tot 1973 door Marcel Bluval. De serie was een remake van de serie uit 1967. En dit keer werd het een Frans-West-Duitse co-productie, deels gedraaid in de Bavaria Studios in München. Claude Brasseur speelt Eugène-François Vidocq, die begin 1800 start als struikrover, maar tot inkeer komt en de misdaad gaat bestrijden. De herkenningstune is een melodietje op spinet, voortgedreven door jazzpercussie. Precies zoals Loucher dat het beste kan. U hoort dus achter elkaar muziek uit Rocambole, Roulette à Billes en Les Nouvelles Aventures de Vidocq.

En zo hoorde u achtereenvolgens veel muziek uit Rocambole, Rouletabille en Les Nouvelles Aventures de Vidocq. Alles gecomponeerd dus door Jacques Louchier. En van de laatste film waaraan we in deze aflevering van Jazz in de Film aandacht besteden, Une Veuve en Or, kan gesteld worden dat regisseur Michel Audiard er juist nauwlettend op toezag dat de muziek bij zijn verhalen altijd in de tijd passen. Deze komedie stamt uit 1969 en gaat over een vrouw, een rol gespeeld door Michel Mercier, die onverwacht het bericht krijgt dat zij recht heeft op een enorme erfenis van een rijke oom. Maar er is wel een voorwaarde, ze moet namelijk weduwe zijn, want anders gaat het geld naar een obscure sekte. Een probleempje dus, want ze is getrouwd en haar man leeft nog. Maar als het aan haar ligt, niet voor lang. Louchier maakt er een feestje van. Marsjes en achtervolgingsmuziek worden afgewisseld met jazzstukken. We laten drie composities horen uit deze scores.

Dat waren tot besluit drie composities uit de productie Une Veuve en Or van regisseur Michel Audiard. Jazz in de film werd voor de eerste keer gewijd aan Jacques Loucher. Het programma werd samengesteld door Kees Hoogenberg.

Dit is de concertzender met het programma Ongehoorde Scores. Muziek in deze aflevering van Miklós Rózsa voor de film Diane en daarvan deel 1. Diane is een historisch drama van David Miller uit 1956, naar een verhaal van John Erskine. Het screenplay is van de hand van Christopher Isherwood. De film handelt over Diane de Poitiers, die aan het hof van de koning Francis I van Frankrijk gaat werken en verliefd wordt op diens zoon prins Henri. Diane wordt gespeeld door Lana Turner, koning Francis I door Pedro Armendáriz en prins Henry door Roger Moore.

U hoorde de uiteindelijke score voor de film Diane, uitgevoerd door MGM Studio Orchestra onder leiding van Miklos Rocha. Tot zover deze aflevering van Ongehoorde Scores. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Kees Hoogenbeek.

U luistert naar de Concertzender, waar we zijn aanbeland bij het programma The Sound of the Movies. In de serie Jazz in the Film, vanavond aandacht voor de Amerikaanse componist Elmer Bernstein. Om te beginnen muziek uit de NBC-televisieserie Johnny Staccato uit 1959. En die serie ging over de privédetective Johnny Staccato, gespeeld door John Cassavetes, die ook diverse afleveringen regisseerde. U hoort het studioorkest onder leiding van Elmer Bernstein zelf.

U luistert naar muziek van de Amerikaanse filmcomponist Elmer Bernstein. Muziek uit de televisieserie Johnny Staccato uit 1959. En die serie ging over een privédetective, gespeeld door John Cassavetes, de vader van Nick Cassavetes, de bekende regisseur. En John Cassavetes is vooral bekend van de film Shadows, ook uit 1959. De muziek komt nog van een ouderwetse langspeelplaat die zojuist werd omgekeerd door de technicus. Dat is inmiddels gebeurd, dus u kunt nu gaan luisteren naar kant 2.

Swing Time uit 1936, Fred Astaire en Ginger Rogers. Fred Astaire in de periode 1941-1944 is het volgende. U hoort nu songs uit de film You'll Never Get Rich, een musical comedy. Ook een dansfilm natuurlijk, uit 1941. Astaire's tegenspeelster is in dit geval niet meer Ginger Rogers, maar Rita Hayworth. Hij had namelijk gebroken met zijn vorige grote tegenspeelster. De muziek is gecomponeerd door Cole Porter. En een van de songs was genomineerd voor de Academy Award. Gezongen door Fred Astaire, begeleid door een studioorkest. You'll Never Get Rich.

0: Cole Porter, You'll Never Get Rich. En dat was natuurlijk Fred Astaire. Dan laten we nu 5 songs horen uit You Were Never Lovelier. Een film van William A. Sighter uit 1942. Gecomponeerd door Jerome Kern en Johnny Mercer. Ook in deze film is Rita Hayworth de tegenspeelster van Fred Astaire. En Fred Astaire is in deze film een Amerikaanse danser die werk zoekt in Buenos Aires.
1: I was never able to recite a fable that would make the party bright. Sitting at the table, I was never able to become the host's delight. But now you've given me my after-dinner story, I'll just describe you

Zelfs met pijn in zijn rug bleef Fred Astaire doortappen en zingen. Oh My Aching Back. Dan nu twee songs uit de film Ziegfeld Follies, een musical. This Heart of Mine and If Swing Goes, I Go Too. Fred Astaire met een studio orkest.

In deze aflevering van Jazz in de Film luisteren we, voor de eerste keer overigens, naar filmmuziek geschreven door François de Roubaix. U hoorde muziek die hij schreef voor Les Stripteaseuses, naar het Franse leven getekend, een film uit 1964. Een jaar na Les Stripteaseuses maakte het team van regisseur Jean-Claude Roy en componist François de Roubaix een tweede film, Les Combinards. Of beter gezegd, ze maakten een deel van een film. De regisseur werd namelijk gevraagd om een korte film bij te dragen aan een Spaanse en een Italiaanse productie, zodat er een drieluik zou ontstaan met het overkoepelende thema bedrog. Het Franse deel gaat over huwelijksbedrog en in de uiteindelijke montage zijn de andere twee delen teruggebracht tot krantenartikelen. Uit die kranten halen de Franse chagereurs, de Combinard uit de titel, hun ideeën voor hun oplichtingspraktijken. Het is een score van François de Roubaix die de drie delen moet verbinden en hij doet dat door een levendig walsje dat hij in allerlei ritmische variaties kan inzetten. Met een instrumentatie van bijvoorbeeld castagnetten en mandoline karakteriseert hij respectievelijk de Spaanse of Italiaanse oorsprong. De orchestrator is Louis Marichal. We gaan luisteren dus naar de complete score van Les Combinards, een film uit 1966.

U hoort de filmmuziek van François de Roubaix, gemaakt dus voor de film Les Combinats uit 1966. Regisseur was Jean-Claude Roy. En een jaar na zijn Les Combinats begint François de Roubaix zijn draai te vinden. Hij is dan nog wel zoekende naar zijn eigen muzikale handschrift. In al zijn muziek is namelijk niet gauw een persoonlijke stijl te vinden. Maar in 1967 krijgt hij een prestigieuze opdracht. Een misdaadthriller met Alain Delon. Diaboliquement Vôtre is de titel. Onder regie van veteraan Julien Duvivier speelt Delon een welgestelde man die na een auto-ongeluk zijn geheugen kwijt is geraakt. Zijn mooie echtgenote, een rol gespeeld door Senta Berger, wijdt zich geheel aan zijn herstel, maar de man krijgt steeds meer nachtmerries. En hierdoor krijgt hij het gevoel dat zij helemaal niet zijn vrouw is. Sterker nog, hij begint te vermoeden dat ze hem juist gek probeert te maken. François de Roubaix componeert een snel jazzthema voor het auto-ongeluk en het daaruit voortvloeiende identiteitsmysterie. Met dwarsfluit en trombones zet hij de complottheorie neer. De echtgenote krijgt een mysterieus Oosters leidmotief ingebed in trekkende blazers. U hoort drie thema's uit Diaboliquement Vôtre uit 1967.

Dat was filmmuziek uit Diaboliquement Vôtre uit 1967 van regisseur Julien Duvivier. Muziek dus van François de Roubaix, die centraal staat in deze eerste aflevering van Jazz in de Film. Met zijn muziek uiteraard dan. Het programma werd samengesteld door Kees